Wizard Crew 47 93.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogugusiek Hapa Ndipo Hii ni OB 47 Ndani ya Radio 47 Hapa Ndipo.